0: Get out of course.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel. Akkositz! Ik

0: De andere hebben een rugbrust, de katse maakt er wel.
1: Ja.
0: De rugbrust die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wel.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin...

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: De hadden op een rutbussel, de katse wat er wel.
1: Ja.
0: De rutbussel die drie, daar hadden de christen niet op.
1: Nee, dat is waar.